Ik had voor niet meer. Allemaal iets van je vrienden. Ging op pillen nou. Dan, het wel voor wijzen.